It's Taylor Swift with Style right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Jy is ingeskakel op the morning lock-in. Saam met my Sarah Jane, ek sê vir jou goeie môre. Dis Vrydag, ek wil hier met die Friday feeling vang. Dis finish the chorus. Dis a lucky one, dis a classic. Afrikaans, dis a ou liekie. Amper van, hierdie liekie is 25 jaar oud, by the way. Hy is weer niet gemaakt, hy is amperlik gestrand niet gemaakt. Dit was die launch, hy is vrygestel, all the things. Ek gaan op jou speel, een laatste keer, ek wil graag iemand op my klaarmaak. 062-344-5545.

ons nog eer. Almal wil daar uitkom, maar wil nie die pad betree. Niemand het gesê,

En dan zijn 99.6 FM Stereo, een beetje Michael J. daar, zo, met Human Nature. Samantha Fox was also there with Touch Me and kicked it off with a bit of country. Dylan Scott, Till I Can't, I Will. Love that song. En dan zeg ik goedemiddag, Valdruk. Lekker om samen hier te kijken. Dus Overdrive samen met mij, Jimmy. Tot en met 6 uur toe. Lekker, lekker vrijdagmiddag. Dit is een koude vrijdagmiddag. Dit moet ik vieren. Dit is verschrikkelijk koud voor je vandaag geweest. En dus kom ik zeker zo breed glimlach vandaag. Want dit is maar mijn type weer hier. Maar ja, love it. Maar dan zei, dit was een koude, koude dag geweest. Baie mense gesê, is hier in die 20s, of nie baie mense nie, maar van die weervoorspellings wat ek deurgewerk het, baie van hulle het gesê, nee, is hier in die 20s. Ek sê, nee, nie is naastenby nie. Glad nie, nie is nabij 20 nie, dit kan ek vir julle brief gee. Is definitief aan die koelerige kant. Maar ja, daar is hy, Overdrive, ja, moeilijk gemaakt door Gelmar, die trotse borg van Overdrive, maandag tot vrijdag, 3 tot 6. Kom ons kyk gauw een bietjie wat gaan aan in die eerste uur, tot en met 4 uur toe vanmiddag. Binnenkort het ons jou vrijdag remix wat ons vir julle gaan draai. Ja, dit is een lekker geskommelde liekie, een lekker een wat vir julle op pad is, so moet het nie misloop. En dan het ons ook die weerberig wat op pad is, net soos kyns voor 3:30 vanmiddag, gaan ons een bietjie kyk wat aangaan met die weer. En dan net aan die andere kant van 3:30 is het weer tijd voor Ride Die Geluid. Guess the Sound brought to you with the compliments of Wines 2000 Amateur Winders. That's on the way. 22, we'll do it all again. And then at 10:20 we go over to the answer to see exactly what it is that you said. Terry is here as... I'm tempted to say as per normal on a Friday afternoon because he's here basically every Friday. I just can't get enough of Overdrive, apparently. Well, there you go. Okay, alright, so or maybe it's the aircon, yeah, but you chose the wrong day to go sit in the aircon studio. Anyway, alright, so there we go. If you're out on the roads, please do take it easy. Headlights on, keep that following distance, be on the lookout for drivers, and if there's any issues out there as far as the traffic is concerned, please get that through to me, and that is why via our WhatsApp number on 0623445545 0623445545 as I enige probleem op ons paie is. Wat van 'n bietjie Bellamy Brothers?

0: En daar is hy prachtige nommer vir julle, hier so op 90.6, is Bad Boys Blue in House of Silence. Wonderlijke liekie daai, prachtig. Oké, okay, nou ja, Afrikaans en Isom 4 is volgende aan die beurt, ons ook een beetje sporten, en dan is het hier by 4:15, is het weer tyd vir daai verjaarsdag van die kunstenaars, wat ons een beetje gaan deurwerk. So, moet nie weggaan nie, bly ingeskakel hier so op 90.6, maar kom, ons gaan kyk net gauw eerst vannacht wat aangaan, wat die verkeer aan betref, of wat enige probleme is.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: Nou ja, daar sy.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.

0: En dan zijn 9.6 FM Stereo, dus Blondie en Maria. Nou goed dan, het is nou tyd om die winner aan te kondig. En dit is natuurlijk die laatste geskenk bewys ter waarde van R500 met die complimente van Nelsonia Authentic Portuguese Restaurant. En wat een wonderlijke plek. En het was lekker geweest om hierdie prijse natuurlijk uit te deel. Die trekking, soos gesê, is al reeds gedoen. Hulle het vir my die papier aangegee met die wenner se naam op en ja, Nelsonia Restaurant, good food, good mood, great memories, and of course it is a taste of Portugal, lovely stuff, and this is the last R500 meal voucher I'm giving away. Plot 255 Ronald Road, Nelsonia is waar julle gaan kry. Jy kan hulle ook skakel op 079-519-6023. Nou ja, daar sê. Right, and let's have a look and congratulations. Baie geluk aan ons laaste wenner van hierdie R500 geskenk bewys. En dit is, die wenner is Mia Griesel. Mia Griesel, baie geluk. Jy is dan die wenner van die R500 geskenk bewys met die complimente van Nelsonia Restaurant daar in Nelsonia Meyerton. So jylle moet het geniet, jy en jou metgesel. Op jou kindertjies, ek weet nie wie gaan jy saamvat nie, maar hy R500 is jou nou. Ons sal jou natuurlijk weer in contact kom met jou eers kom in een maandag. So dan sê, wel gedaan, baie geluk aan Mia Griesel, ons wenner dan van die geskenk bewys.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: Nou ja, as daar enige probleem op die paai is, asseblief, onthou ons WhatsApp nommer is daar, jy kan vir ons enige tyd deurstuur op 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.